As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

jongman zijn brein. Dop, vrouwmensen in haar panel wijn. Hoor gauw meesloen. Toen ik 18 word, koop ik een kaart.

bij mijn vrienden Hamilton. Op Nieuweland is rugby, wat vijfie gaan begin. Van Heidelberg naar Nieuweland is een drie lange rit. Dus 3-0 in Swallendam zal die combi nog moet druk. Jullie moet horen hoe heel hij volzwagen moet als hij olie dan wordt. Man kan ons niet eten met de druk.

ken niet denken wat je nog niet laat vallen van mij. Je ziet in wie ik nog altijd voor langer wou blij. Maar ik wonder of je ooit hier

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Nuus hoofdekke.
1: Jou hoofnuus sit die uur. Die parlement benoem 31 lede wat in die ambtsklagkomitee sal dien. 'N Groep jeugministers sal 'n taakspan lei om ongedokumenteerde migrante te hanteer en Kusatu versoek die reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir dinsdag die 26ste mei en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14-19, Gramstad 13-23, Mtata 9-28, Queenstown 8-24, Graaf-Reinet 7-25, Cradock is 8-26, Port St. John's 15-27, Bishu 14-24, Oos-London 13-24, Jeffreys Baai 14-21, Uitenhage en Dispatch, goeiemorgen, 12 met een maximum van 24 graden daar by julle en Port Elizabeth hier in die baai 14 met een maximum van 21 graden. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram at Luister FM.
1: Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

asta, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld voor brood en sop. Toen achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze het me val. Op zoek naar melk en jenen, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloor er zonder tal. Maar jij stapt in die straat, oh maat, die mensen maak jou mat. Ja, jij stapt in die straat, oh maat, jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Jij stapt in die straat, oh maat, die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blij meestal praat. En praat is nou te laat. Aan zijn oe kal gestroep, te koop vrij nou oe. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt. En woorden waar die wijs is deel. Wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grammigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in een pak een plaats zal maken? Jij stapt in die straat, oh ma, jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh ma, die sporen wat je achterlaat. De woorden wat jouw mond verlaat, die praat blij meestal praat. Het is tijd voor plannen, ma.

0: $70,708 en die prys van goud is $4,523.93 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $96.40 per vat. Dit is dan nou jou laaste nuus gewees van my kant af, hier op 2 uur se kant. Die volgende nuus is saam met Big Nick om 3.
1: Luister FM weer.
0: Gaan loer gou wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag die 27ste Mei en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 11/21, Bishu 11/24, Kraddock 10/23. Oos-London 16/22, Fort Beaufort 9/21, Graafrenet 11/21, Graamstad 11/22, Mtata 11/24, Port Alfred, julle is môre op 15/21, Port Elizabeth, goeiemiddag, julle is môre op 14/21, Port St. John's 18/24, Queenstown 8/23, uit 'n nagende dispatch, hallo julle, julle is môre op 12/21, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 15/22.

is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp net hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

0: het sterker.
1: Luister, FM.
2: Heb jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle bij Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
5: Luister FM.
6: Kijk een beetje wat gaan aan in jou weer dinge vanmorgen, woensdag 27 mei, Aliwal Noord 1121, Bishu 1124, Kraddock 1023, Dispatch 1220, Oost-London 1622, Fort Beaufort 921, Graaf Renet 1121, Gramstad 1122, Jeffreys Bay 1522, Mtata 1124, Port Alfred 1521, Port Elizabeth 1421, Port St. John's 1824, Queenstown 823 en uit Den Haag 1221. Dis jou weer dinge vanmôre, woensdag 27 Mei.

niemand met Juf gezien. Dus nee, ze is alles wat ik wil, maar wil ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is ik niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

0: verkeerd. Was ik verkeerd?
1: Ja,
0: Toen hij begint, toen zei ze... Wat zeggen ze?
1: Ja,
0: Toen zei ja, la bouche. Baie,
1: nou gaan het lekker gaan.
0: Snaakse naam. Maar ja. Be My Lover. Groot treffer geweest. Mm. Die style, jong. Die fashion van die mensen in die muziekvideo. Jullie moeten het zien. Dat is een beetje erg. Ja, Erika had baie gedans met die goed. Dus had die al die kleervolle kleren, silver broeken gehad.
1: Bell bottoms gedra.
0: Ja, jy en jou man het geklap met die liedje.
1: Het het geklap, hoor.
0: Hy moves met die glow sticks en die gespikte gelde haare. Die stijwe hemde.
1: Natuurlijk, ons het onszelf geniet. Ons gaan net onszelf nog steeds.
0: Klaas,
1: ons is daai mense op trouw is wat so
0: ek kan al ons sien hoe jylle wegry by die klap, jy en jou man, toe jylle nog jonk was. En jylle Corsa Light met die song wat pomp. Kan hem al zien.
1: Corsa Light.
0: Moet geweest.
1: Nee, mooi wat.
0: Moet, of, nee, dat is een Corsa Light. Ik denk Avery lijkt van jy soos een Corsa Light ookie.
1: Ja, kan ek denk, wat was dit? Dit was een Toyota Corolla.
0: O, kan. Ja. Maar jylle was definitief mense wat gepaartie het. Kom ons nou al sien.
1: Lijkt het zo. Ja. Mm-hmm. Ja, ek is nie skaam, nie.
0: Ja, nee, met so 6 kinders kan jy sien jylle gepaartie. Luif in Gerardstein, partijkie honne.

stikken geld, van schaarse spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maken het ons verloor. Toen vat onze prijs.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

ons op Instagram @luisterfm. Is 100 jaar genoeg as die rigting na my roep? Het die kaart lê aan my hande, het die kronkelpad vyandig.

Hey jullie, dit is Elvis Blue. Luister FM, jouw lekker luisterstasie. Geniet het.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Op my pad onthou ek stories wat ek dal

beginpunt waar ek altyd nog wou wees, daar waar niemand my meer kan beheer. Altyd nog wou wees, daar waar niemand my meer kan beheer, waar ek net myself

zijn het zomer net terloops. Maar zomer wat niet stil niet, het en alles.

iets van iets. Je bent er hier dus zo precies. Nagemaak en een glas gegiet. Mensen, rechte mensen.

0: Leicester FM.
1: Strajrum, Amanda, manisch depressief. Zo staan dat opgetekend in mijn dokter's archief. Ik praat te veel, ik lach te hard, daar stemmen in mijn kop.

Jij wat jou op die wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een wat zonder afscheid rij, of zij wat eenzaam achterblij, of wie? Wie zou die ware zwerver wees? Die een wat reis, die een wat lees, klang op zijn slenter gang, of elkeen wat na iets verlang, of wie? Wie zou die ware zwerver wees? Die een te voet, die in een geest, die een wat door die verland strijd, of hij wat door die rook me skyk. Jij wat jou op jou wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een met tas en reisbiljet,

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.